te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ja, ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.